0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

is Gigant. Gigant FM, de gezelligste. Met Nederlandstalig, goud van oud en piratenklassiekers. Dit is Gigant.

de Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Op zoek naar muziek waar je blij van wordt? Die echte Hollandse gezelligheid? Dan zit je hier meer dan goed, want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. GigantFM. GigantFM. Luister via DAB+ of online via gigantfm.nl.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM. Gigant
1: FM. Onze poes en buurmans katen maken het iedere avond later. In de tuin, bij ons in de tuin. Ik gooi de laatste met mijn

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

Of je nou thuis, aan het werk of onderweg bent. Zodra je Gigant FM aanzet, voel je je meteen thuis. Van de lekkerste piratenplaten tot de gezelligste hits van nu. Luister via DAB+ of online via gigantfm.nl. Gigant.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen... tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollo.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
8: Leijenberg, die van die garagedeuren.
9: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
8: Juist ja. Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
10: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
11: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
7: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
8: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
4: Gigant FM, weerbericht.
5: Het is vanochtend al snel zonnig en warm. Het blijft de hele dag droog en het waait bijna niet. Vanmiddag krijgen we volop zon met een temperatuur tussen de 33 graden in het westen tot zo'n 38 in het oosten en zuidoosten. Alleen aan de kust is het iets minder heet bij zo'n 28 graden. Er waait een matige wind uit het oosten of noordoosten en er kan her en der wel een bui vallen. Vanavond neemt vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe, al dan niet met flinke hagelstenen en harde windstoten. Komende nacht houden we temperaturen van 18 tot 21 graden. Morgen wordt het ook warm, maar niet zo tropisch heet meer, met zo'n 21 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het wel benauwd aan. Tussen de zonnige periode door kunnen er een paar flinke onweersbuien vallen en de matige wind draait van het zuidoosten naar het zuidwesten. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
4: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist, ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
2: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Let op, aanstaande zondag Koopzondag bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden met spectaculaire acties. Neem je aanhanger mee en profiteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist, ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
8: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
2: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
6: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Zand FM. Gigantisch in de regio.
1: De hele

0: www.fietsenkemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is vanochtend al snel zonnig en warm. Het blijft de hele dag droog en het waait bijna niet. Vanmiddag krijgen we volop zon met een temperatuur tussen de 33 graden in het westen tot zo'n 38 in het oosten en zuidoosten. Alleen aan de kust is het iets minder heet bij zo'n 28 graden. Er waait een matige wind uit het oosten of noordoosten en er kan her en der wel een bui vallen. Vanavond neemt vanuit het zuiden de kans op stevige onweersbuien toe, al dan niet met flinke hagelstenen en harde windstoten. Komende nacht houden we temperaturen van 18 tot 21 graden. Morgen wordt het ook warm, maar niet zo tropisch heet meer, met zo'n 21 graden aan de kust tot 30 in het oosten. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het wel benauwd aan. Tussen de zonnige periode door kunnen er een paar flinke onweersbuien vallen en de matige wind draait van het zuidoosten naar het zuidwesten. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen. Hou jij van countrymuziek? Dan zit je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste countrymuziek.
4: Play me a country song.
2: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders, autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden er reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
5: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.

0: weer. Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM, de gezelligste. Gigant FM.
1: Graden wordt het een hele zonnige dag en hier zijn de wannabes.

Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Daktechnieken Emmen?

0: www.zfmemmen.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juli-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorkum. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is Gigant FM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: Wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
4: Ja, ready for this.
2: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
2: op gigantfm.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
6: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008. Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 10:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 10:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws.
7: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
8: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
9: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
10: Als kies ezelsteentjes drijven op de Rijn. Dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
11: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
12: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto. We'll be right back.

0: weer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Siddiq-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
3: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg. Vallen op.
4: Leienberg, die van die garagedeuren.
5: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
4: Juist ja.
6: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, leienberg.nl.
7: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: De deuren van Leienberg, de deuren van Leienberg. Vallen op.
6: Leienberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

jij diegene die immer lacht? Immer lacht. Onze muziekmix is niet te imiteren. Luister, lach en geniet. Dit is Gigant FM.

0: Egmond FM, weerbericht.
1: In het hele land is er volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen. De temperatuur varieert van zo'n 30 graden vlak aan zee tot 38 in het oosten en zuidoosten. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond is het eerst nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noord-Oost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gigant FM. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ja, 21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welke Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
6: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
7: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.

0: kunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïnse president Zelensky worden honderden luchtafweersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen met muziek van House.
7: Y'all ready for this?
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
5: op gigantfm.nl.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Iedere zaterdagavond van 7 tot 10 op Gigant FM.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze het terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: kiezelsteentje.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor tienduizenden euro's aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waarop piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
9: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we weer en rollen.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Vanavond is het eerst nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Komende nacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden, maar in de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. Morgenochtend zijn er zonnige perioden met in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laatste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaar.

0: Gigant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM, Gigant FM.
2: Altijd
0: en overal de gezelligste.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer: vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: Het blijft nog lang warm en vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Bij heldere hemel is er niet veel wind. Vannacht vallen er nog een paar stevige onweersbuien, al dan niet met harde windstoten en grote hagelstenen. De temperatuur komt niet onder de 20 graden. In de grote steden blijft het mogelijk nog wat warmer. Waaien doet het bijna niet. De ochtend begint met zonnige periode en in het oosten een enkele bui, al dan niet met onweer en hagel. De middagtemperatuur varieert van zo'n 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. En er waait morgenmiddag een matige westenwind die aan de zuidwestkust vrij krachtig kan zijn. Morgenavond is het overwegend helder met in het oosten bewolking en aan de grens mogelijk nog een flinke regen- of onweersbui. Daarbij kan er veel regen vallen, mogelijk ook hagel, met daarbij harde windstoten. Na het weekend krijgen we gemiddeld zomerweer met 22 tot 26 graden en een kleine kans op een bui. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Let op, aanstaande zondag, koopzondag, bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden met spectaculaire acties. Neem je aanhanger mee en profiteer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
3: Dit is Jos Thuis staan met het Radio Nieuws. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm. Tot zover het radionieuws.
4: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
5: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
4: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
6: Y'all ready for this?
4: Tot Strauss.
5: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Sommige muziek, die voel je meteen. Die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek. Elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-88-30.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De bar in het Zwitserse Grand Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven. Langs de snelwegen konden tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor konden gevaarlijke situaties ontstaan. Israël en Libanon praten over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend. Maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
8: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
9: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
10: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
11: Gigant FM. De Gigant FM DJ Carousel.

volgens de statieken is het mijn beurt vanavond weer. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Het is ruim 7:10 hier op de tijdmelding in de studio. En ja, wellicht bij jou thuis iets anders.

0: zit je redelijk op hetzelfde tijdschema als wij natuurlijk. Ja, zo is het.
1: Jeetje.
0: Ja, ik ga het wel even over hebben natuurlijk, het weer. Op dit moment is het 27 graden buiten. Maar een gevoelstemperatuur van 31. Oho. En hier in de studio, vrienden. Ja,
1: jeetje.
0: Ik heb voor het eerst het gevoel dat we vloerverwarming hebben. Normaal gesproken niet natuurlijk, maar zo voelt het wel. Gewoon lekker op de blote voeten aan het draaien. Dus alsof je je thuis voelt. Sterker nog, dat is het ook.
1: Ja.
0: Ja, vandaag geen live-uitzending gehad. Althans, in de ochtend niet. Theo Swartz was niet aanwezig, helaas. Ach.
1: Ja.
0: Te warm misschien. Ja. De daadwerkelijke reden weet ik niet, maar ik denk dat het te warm is. Het zou best kunnen natuurlijk, hè. Maar heeft deze studio wel een professionele airco. Ik weet niet of je het kunt zien op de camera. Maar op de cam is het ook niet te zien. Ik heb zo'n dingetje van, van een goedkope winkel. Gewoon zo'n ouderwetse, zo'n draaiding, weet je wel. Daar moet je niet met de vingers gaan. Dan krijg je een tik als je met de vingers erin zit. Dan doet het een beetje pijn, denk ik. Dat is eigenlijk.
2: Hey Bert, ben jij er ook weer?
0: Ja, ik ben er weer, man. En dat tot, even nadenken. 10 uur, ja. En wat hebben we allemaal kunnen horen de afgelopen uren? Vorig uur onder andere Sylvia Swartz met 1, 2, 3 en Tutti Frutti van Little Richard is voorbij geweest. En 2 uur geleden nog iets van The Pleasure met een plaat over Tina. En vanavond is er van alles wat te beluisteren.

maar het mooiste moet nog komen. Nou, ik heb toch een aantal leuke jaren al achter de boeg, moet ik zeggen. Maar wie weet wat er nog komen gaat. Dat weet je maar nooit. Even stiekem kijken in die glazen bol, doet iedereen toch wel eens zo van... oh, ik wou dit, ik wou dat. En nou ja, goed, nou, de rest, ja, tevreden leeftje. Al zeg ik het zelf, mag ik het zeggen. Ja, mag ik zeggen. Hey, ik moet nog even drijven gisteravond. Ik ben dat gats vergeten. Ik ben dat helemaal vergeten, want excuses daarvoor, beste Gerrit Uit Groning. Maar ik ga hem nu even draaien voor je. Ja, ach, beter later nooit al. Zo is het. Er wordt tenminste nog een beetje aan je gedacht. Hij vroeg om de plaats van normaal gisteravond. En nu pas aan de beurt. Nou ja, soms kan

0: Carousel met knipoog natuurlijk naar de mooie oude discotijd. Ja, oud. Ja, dat is het eigenlijk. Want tegenwoordig, disco's bestaan niet meer. Het zijn feestcafés dan, of zoiets. Hè. Maar ja, Jimmy Cliff was vaak gedraaid, denk ik. Met Treat the Youth Right. Die andere was natuurlijk meer up-tempo. Sunshine in the Music, dat soort dingen. Van Jimmy Cliff, toch? Maar dit werd ook vaak gedraaid natuurlijk in de discotheek, vrienden. Als je denkt van, nou, ik heb ook nog een leuke plaat uit die mooie oude discotijd, laat me weten. Want we gaan natuurlijk extra veel aandacht besteden aan muziek uit die goede oude tijd. Dat zeg ik altijd maar weer. We hebben onder andere Dance Classic schuifelplaat. We hebben een verdwaalde plaat. Het kan ook een disco-nummer zijn natuurlijk. En we hebben natuurlijk ook nog terug naar het disco-plaatje. Dus kom maar op met jullie speciale verzoekjes dan. Request, daar houden we van. Onder het motto, u vraagt, wij proberen.
1: Op een zomeravond, kwart voor negen.

0: Hij staat in het systeem als het kopje instrumentaal. Maar wordt toch een heel klein beetje ai, jai, jai, jai. Een leuke plaat natuurlijk van Vater Abraham en zijn showorkest.
1: De Gigant FM, DJ Carousel. Terug naar de disco.
2: Terug naar de disco.
0: Ja, terug naar de disco. Ik zei het al, een knipoog naar de disco. Onder andere. In ieder geval terug in de tijd, vrienden. Want ja, daar is het programma een beetje op... op gebaseerd wil ik zeggen, maar ja, vaste items. Ja, een van de vaste items in de show. Zeg ik het zo goed? Ja. Een berichtje van onder andere Danny Boek had gekregen al. Hij zegt, hey topper, vanavond ook weer aan het werk. Ja, Switen Dokter. Hij wenst ons al een gezellige avond toe. En ja, hou je hoofd koel. Gaat wel, gaat wel lukken. Marta uit de Roelof Arendsveen is ook weer van de partij. Hey Bert, gezellig dat je er weer bij bent. En ook een fijne uitzending gewenst aan iedereen natuurlijk. Ja, we mogen weer, Marta. Dus, ja.

wordt er gevolgd door de cameraploeg van de RTV Oostrand. Dat is mooi natuurlijk. Ja, kijk. Dat zie je pas vaak op televisie, hè, dat ze dan een aantal artiesten achtervolgen. Denk aan Joling onder andere, Holden Joling. Misschien komen ze binnenkort ook wel hier in deze studio, dat weet je nooit. Je weet het er nooit. Ja, en ook Jeroen is aan, onderweg deze kant op. En ja, ik zeg tegen Jeroen, rustig aan man. Je kunt volgens mij wel langs de nieuwe geasfalteerde weg deze kant op. Eerder hadden we een zandlaan. Tegenwoordig krijgen we ook asfalt hier. Volgens mij kunnen we langs Jeroen. En als je toch langskomt, ga even langs de McDonald's man. Ga even langs de Mac. Lekkere milkshake. Doe maar banaan.

0: Bier zonder alcohol is als een BH aan de waslijn. Het beste is eruit. Ja, nou. Het zou best kunnen natuurlijk. Ik zit nog aan de koffie, dus wat dat betreft. Ik ga zo lekker weer even een bakje zetten.
1: De koffie is klaar.
0: Nou, is inmiddels al gezet, zie ik. Dus ja, en even kicken. Hij vraagt ook om een oude plaat van Redbone. Oh, dat is mooi. We are wounded at wounded knee. Zij, kijk. Het programma wordt weer mede bepaald door de luisteraar, vrienden. En dat vind ik mooi. Daar doen we het voor. Joram Stevens is ook weer van de partij. Hallo Joram, hallo. Hij zegt graag een plaat van de Pet Shop Boys van Wel in je bed. Domino Dancing. Ja, jeetje. Ah, ze komen al binnen de mooie tippers voor het hitverleden. Waar je misschien wel op gedanst hebt, op geschanst hebt of wat dan ook. Dus, ja. Voor de rest wordt er gevraagd om Shakira en Adurna Boy met Dai Dai. Ja, tuurlijk. Alles wat te maken heeft met het WK, dus het komt helemaal goed. Goed. Nou, er komt nog meer binnen, maar dat ga ik straks even weer herhalen wat er al dus binnenkomt. Laten we gaan eerst terug naar
2: 1986.
0: De volgende plaat, vrienden, is ook terug naar de disco.
3: Terug naar de disco.

Dat je misschien ook wel op het terras zit met de koptelefoon op met Gigant November op. Natuurlijk. Dat zou me zo kunnen. En ik kan me het helemaal voorstellen dat je daar dan zit en zo van... Oh, wat is het leven toch fijn. Ober, hallo. Obertje. Nog even een rondje aan deze tafel hier.

0: Gigant FM. Gigant FM. Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is getrouwd met haar partner Koert Kleijwegt. Het huwelijk werd voltrokken in het Rotterdamse stadhuis door journalist Sander de Kramer. Schouten betrok de stad nadrukkelijk bij haar trouwdag. Leerlingen van Kindcentrum het Oude Westen ontwierpen haar trouwjurk. De RET verzorgde het vervoer met tramlijn 1. En tijdens het feest traden Litouwers en Frederike Spicht op. Schouten en Kleijwegt kennen elkaar sinds hun studententijd aan de Erasmus Universiteit. Ze kregen pas in de coronaperiode een relatie. De politie onderzoekt twee gewelddadige scooterroven die in twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: profiteer. Want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
2: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

Ja. Dit is ook weer lekker om te horen, wees eerlijk. Een plaat van Long Time Ago. De Pet Shop Boys en Domino Dancing. Met dank aan Joram Stevens, die vroeg hem aan. Kijk, dat is dan van die vergeten platen eigenlijk ook. Hè? Dat is ook een dingetje. Had je ook, wel voor in aanmerking kunnen komen natuurlijk. Maar dit is ook een lekkere disco-knijter van weleer natuurlijk. Ik weet niet hoe je erop op gedanst hebt op die plaat, maar het zal. Ja, mooi. Dank je, Joram, voor jouw bijdrage. Mooi, mooi, mooi. Even kijken, Geert is ook van de partij. En beste DJ, ik heb een nummer geschreven voor de mensen. Oh jee. Even kijken, zou je iets kunnen draaien? Ik heb het op mp3 gezet. Nou, je gaat even beluisteren, beste Geert. Misschien is het de moeite waard om even dit mee te nemen in dit fijne avondprogramma. Ja, is het. Even kijken hoor. Nou, ik ga het even bekijken, Geert. Ja, ik ga het even voorluisteren en even door de commissie heen laten slepen. En dan wellicht wat het gedraaid op de zender. Jawel. Mocht je net zijn ingeschakeld, ik zeg goedenavond, hallo, hallo. 8 uur geweest, alweer het tweede uur van de DJ Carousel. En Jeroen is onderweg. Hij moest toch een stukje omrijden weer. Dus hij zit hoog en droog, dat weet ik zeker. Oh, ja. Dat heb ik gezegd. Ah, in ieder geval, hij komt nu.

0: met een heerlijke versnapering bij zich. En ja, oh, man. Ja. Het water loopt weer de mond. Het kan niet, want ik kopje erbij houden nog even. Dus ik nog even wachten. Dus voorlopig ga ik even aan de Ranja.
1: Ja, ik drink alleen maar Ranja.
0: Ja, lekker man. Dus ja. Veel plezier, Marco. En ja. Hij zegt, doe even de plaat van de Evening Stars. Oh, ja. Als het even kan, de zomeravond in Drenthe. Speciaal voor Henkie. Oh, Henkie is bij hem mogen zitten. Dat is een en al gezellig, maar lekker gezellig. Met z'n tweetjes gewoon even op een zomeravond ergens. Op het terrasje of waar dan ook. Misschien wel thuis, je weet het maar nooit. Jullie, veel

0: Ja, onze Koop doet een klein dansje op deze plaat. Althans, hij stuurt een soort van filmpje. Leuk. Redbone gedraaid. We are wounded at Wounded Knee.
1: Scusi, bella donna. Quattro formaggi.

gaat er door. Live goes on. Ook al is het boven de 30 graden. Maakt niet uit. Henk Wijngaard gedraaid op verzoek. Dus ja, net als al die andere mooie deuntjes die voorbij komen. Het lijkt wel een verzoekplatenprogramma. Dat is

0: Zo.
1: Costa Brava. Ik denk, zing even mee.
0: Nou, dat klinkt ook nog.
1: Ja?
0: Als je een beetje galm erin gooit, dan is het helemaal...
1: Lekker, hè? Toch? Nou ja, ja. Goed. Wie weet wat er gebeurt. Misschien gaan we ooit eens een plaat opnemen, Jeroen. Ja,
0: nou.
1: Jeroen aanwezig, vrienden. Wat mooi.
0: Ja. Over een plaat opnemen?
1: Nou ja.
0: Nou ja, dat... In een ver verleden bed, weet je nog?
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, doe je al goed te passen.
0: Een singeltje heb ik nog.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Heb je die nog?
0: Ja, zeker, ja. Ja, jij ook.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik heb hem nooit gedraaid.
0: Nee, dat is een beetje gek, hè?
1: Ja.
0: Als je aan moet kondigen, hier ben ik.
1: Met... Ja. Ja. Het is toch gek, of niet?
0: Ja.
1: Ja, man. Nou, mooi dat je er bent, man.
0: Nou, ja, het was even met...
1: Ja?
0: Omwegen.
1: Ja.
0: Het enige gedoe.
1: Okay.
0: Oh, wat is dit? Een verkoelend briesje.
1: Ja, live vanuit Zandvoort.
0: Oh, dat is wel lekker, zeg.
1: Oh, ja,
0: die ventilator wil ik ook.
1: Ja, ja. Niet te dicht bij de golven komen. Het is gevaarlijk zwemterrein hier.
0: Dus. Lekker. Wat wel net. Natte voeten, wel lekker hoor. Even. Ja.
1: Jeroen, heb je je ingesmeerd?
0: Ja, zeker.
1: Okay,
0: ja, ja. Factor mijn leeftijd.
1: Ja, joh.
0: Ja.
1: Ik heb factor 50, dat mag ik best hebben.
0: Ja, nou, ja, precies. Ook jouw.
1: Op mijn bolletje.
0: Ja, zo is het.
1: Lekker. Ja, jij hebt nog een beetje.
0: Een beetje.
1: Glazuur op je pan, maar ik niet.
0: Nee.
1: Ik heb het.
0: Nee.
1: Zo kaal als mijn kan.
0: Ja, maakt niet uit.
1: Het is kaal of kammen.
0: Ja,
1: hè?
0: Zo is het wel, ja.
1: Ja,
0: ja dat was.
1: Een hitje, hè, van lang geleden.
0: Oh, okay,
1: kaal of kammen.
0: Kaal of kammen, ja.
1: Ja, ja. Goed, er komen heel veel verzoekjes binnen. Heb jij al iets aangevraagd via Martin? Dat je denkt van nou, ik ga nu door.
0: Zal ik even doen?
1: Ja, doe maar.
0: Ik heb het nog niet gedaan. Ik wou eerst met jou overleggen.
1: Oh ja, maar dan
0: heb jij nog plannen dat jij denkt van ik ga hierna nog de sauna in?
1: Ja, dan ga ik lekker de sauna in thuis, achter thuis. En dan ga jij lekker even.
0: Dat kan ook, ja. Dan blijf ik in deze sauna.
1: Nou, is goed, man.
0: Zo is het.
1: Nou, oké, bij deze. Martin, als je luistert. Het bericht is wat duidelijk, denk ik.
0: Ik denk het wel. Even een appie die kant op. Dat doen we. Geen probleem.
1: Even kijken, de Technicus BV.
0: Ja.
1: Mooie reclame even maken.
0: Ja, zo is het.
1: Die schrijven van, hoi, heb je voor ons ook een plaat van Gordon Lightfoot?
0: Oh.
1: Met If You Could Read My Mind. Dat is wel een langzame plaat, maar goed. Lekker voor bij de barbecue.
0: Oh.
1: Benjo en Desiree.
0: Ach, nou.
1: Dat gaan we even regelen, toch?
0: Nou.
1: Ja. Oké, dankjewel. Voor je berichtje. Koop die,
0: Die blijft dansen?
1: Die blijft dansen. Die,
0: ja.
1: Ja. Die gaat nog volop aan het luisteren bij dit programma. Die komt straks nog wat met een bezoekje, weet ik zeker.
0: Ja, 100%. 100%.
1: Hey Bert, staat hier misschien een leuke discoplaat van weleer iets van de Eagles. Take It Easy.
0: Oh. Ja.
1: En dat mag wel hoor, met dit weer. Groetjes van Desney. Ja.
0: Ja, doe het.
1: Tranquilo, hè.
0: Tranquilo. Take it easy.
1: Rustig. Ja. Take it easy.
0: Kalm aan.
1: Jamie Hendricks is ook aan het luisteren. Hij zegt, mooi, ik wil even een plaatje aanvragen voor mijn zwager Martin Draaier. Ich werd gezucht van Günther Gabriel. Zeg je dat? Günther Gabriel? Nee?
0: Zijn broer wel.
1: En dat is?
0: Pieter Gabriel. Maar Günther, dat was de Duitse tak, hè. Dat is, ja. Dat is goed.
1: Hij maakt hem weer.
0: Ja.
1: Hey, maar leuk dat je er bent.
0: Nou.
1: Want ik moet vanmorgen weer wat standen doorgeven bij de pool.
0: Oh, ja, dus... ik ga lekker, kan ik je zeggen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hoe hoog sta je?
0: Ik sta nu, volgens mij wel top 5 van de hele buurtvereniging.
1: Ja.
0: Een mannetje of 40 doen er mee.
1: Lekker, man. Ook en, 5 euro inzetten.
0: 5 euro inzet.
1: Ja.
0: Ja. En die pot met goud staat te wachten, hoor.
1: Jeetje.
0: Ja. Wow. Als ik hem win.
1: Ja?
0: Nou.
1: Feestje.
0: Zeker.
1: Barbecue.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja. Alleen de stokbrood kan ik ervan halen, maar dat geef ik.
1: Dat is het.
0: Neem zelf je vlees mee.
1: Ik krijg een berichtje van Geert. En Geert zegt van, oh, ik wil een plaat opnemen, hoor, met jullie. Dus, we hebben wel een opnamestudio te pakken.
0: We hebben wel een achtergrondkoortje. Hebben we ook al. Ja.
1: Nou, mooi dan.
0: Oké.
1: Goed, er wordt alweer genoeg geluld, zie ik. Laten we even die Gordon gaan draaien.
0: Gordon Lightfoot.
1: Lightfoot is het.
0: Is hem, ja, niet...
1: Wat zeg je?
0: Niet te lichtzinnig over de...
1: Nee. Het is allemaal een rustige plaat, maar wel lekker.
0: Schuifelplaatje.
1: Ja? If you could read my mind. Oh.

0: Nou, Jeroen.
1: Zo.
0: Wat vond je ervan?
1: 12 points.
0: Oh. Ja.
1: Ik vond het wel gaaf.
2: Dit is wel leuk gemaakt, of niet?
0: Ja, Geert die heeft dat ingestuurd. En hij noemt het zelf zweten en
2: smelten. Ja, dat denk ik. Ja.
0: Een hart onder de riem voor iedereen die aan het werk is en die iets moet doen in de samenleving.
2: Nou, voor jou onder andere.
0: Nou, en jij. Maar ook boodschappen doen voor iemand en de zorg.
2: Ja, dat vooral dat, ja.
0: Terwijl anderen gewoon met de luie reet in het in de zand ligt. En Zandvoort. Oh, Zandvoort. Zandvoort geluiden. Geer, dankjewel man.
2: Ja, is goed gelukt. Ja, dus, zeker weten.
0: Ja, we hebben het gedaan.
2: En gedraaid ook.
0: Ja. Even kijken. We geven de bankrekeningnummer wel even door.
2: Ja, nummer.
0: Verzoekje van Christel Jacobs. Ja. Hoi Bert en Jeroen. Ah, kijk.
2: Ach, dat gaat snel, hè. Kijk, de tamtam gaat snel.
0: Ja, ja, ja. Nu nog even binnen. Maar wil je wel in de tuin...
2: Bij ons.
0: Bij ons in de tuin. nog iets draaien, want we zitten nog even buiten.
2: Oh,
0: ik heb er twee gevonden. Deze is voor de disco. Laura Bringigan. Hmm. Self Control.
2: Oeh,
0: dat ken je wel, hè?
2: Ja.
0: Ja. En Cindy und Bert.
2: Ah, natuurlijk.
0: Aan Abendarsch Peter Zigeuner.
2: Oeh, ja.
0: Is mooi, hè?
2: Ja.

0: ik laat je even een stukje horen wat we nu gaan draaien.
1: Nou, doe eens. Ben benieuwd.
0: Dat doen de luisteraar niet, hoor. Dat is,
1: oh, dat laat je aan mij horen. Oh ja. Dus, ja, ah, dat is mooi.
0: Ja, mooi. Ja. We kregen een telefoontje van Ria.
1: Ja. Die belde op.
0: Ja, uit Emmen. Ja. Richting Emmen. Of klas in de ik weet niet waar dat is precies.
2: Maar die belde naar 0591 30 20 10.
1: Ja,
2: dat wordt dat inzingen, dat gaat al lang duren, denk ik. Als het dan niet lukt.
0: Het ligt aan de temperatuur van.
2: Oh, dat zal het zijn.
0: Ja. Nee, Maria die belde zegt van Bert, er is eens een Duitse plaat die wil ik graag even horen. Mm. Seminor Rossi.
2: Seminor?
0: Ja.
2: Seminor Rossi.
0: Seminor Rossi.
2: Ja, oké.
0: Okay. Ja, ja. Het klinkt al Italiaans. Ik heb ook al een Italiaanse plaat gedraaid.
2: Oh.
0: Italiaans. Ja. Ik dacht gelijk aan Quattro Stagioni.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja. Of Pizza El Cazzoli.
0: Ja? Ja. Welke neem jij altijd?
2: Oh.
0: Of neem je die Hawaii altijd?
2: Nee. Iets met... Iets met extra kaas vind ik lekker. Ja, vind ik lekker.
0: Ah, lekker. Lekker man.
2: Maar goed, dat is zijde.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, dat is fijn.
2: Maar goed.
0: We dwalen af.
2: We dwalen zeker af.
0: Oh ja, we hebben nog één dingetje.
2: Nou.
0: We gaan nog een uurtje door.
2: Daarmee je.
0: Ja.
2: Och.
0: Dus, kijk op mijn klok.
2: Zo, jongen.
0: Man. Goedenavond staat hier. Dini is aan het luisteren. We luisteren mee, zegt ze. Graag Gudrun Lange met Immer Unterwegs. Lieve groet uit Kloosterhaar. Dus, ja. Als ze doorgaat, Jeroen.
2: Zijn we nog steeds onderweg?
0: Ja, dan mag jij nog wel een uurtje langer door.
2: Nou,
0: ja?
2: Ik ga op zoek naar de ijsblokjes.
0: Want?
2: Een uur langer door.
0: Ja, jongen. Ja. Nou, goed. Ik ga me instarten. Yes. Seminal Gassi.

0: techniekemmen.nl.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt officieel nog ongeveer een jaar door. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft twee teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.

0: vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, de Gigant FM DJ Carousel.

0: Ja, mooi.
1: Ja.
2: Dan is de vraag, Bette, is dit nou de zomerrit? Of wordt het toch die andere?
3: Rutger.
2: Van Rutger, ja.
0: Natuurlijk. Ja, ja, laten we deze zomerhit deel 1 doen. En die van Rutger.
3: Voor de
0: deel 2.
3: Deel 2 kan ook, hè?
0: Deel 2. Ja, dus.
2: Hey, ik vond het wel even grappig.
0: Want?
2: Ik zit op jouw plekje en jij op die van mij.
0: Ja.
2: We zetten allebei de koptelefoon op.
0: En?
2: Ik zet jouw koptelefoon zachter.
0: En die van mij gaat harder.
2: En jij zet die van mij harder.
0: Ja.
2: Dat zal dat toch het... Ja.
0: Dat komt, ik zit verder weg.
2: Ja. Ja. Ja, dat kan. Nee, ik denk van, joh, misschien is hij... Hè?
0: Ja.
2: Maar als ik net zo oud ben als jij, 5 jaar later dan...
0: Ik krijg wel, ik krijg wel al brieven van... laat je horens testen.
2: Oh ja.
0: Dus nou, ja, je hebt het onlangs nog gedaan en alles was goed. Dus, ja, voordat je er bij Gigant FM komt, vrienden, moet je eerst een gehoortest doen. Ja.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Oh.
0: Dan zit de commissie zit daar met zo'n knoppie en zo'n dingetje.
2: Ja, piep.
0: Ja, en dan moet je... Ja. Ja, nee, nee, ja, ja, nee.
2: Oh, nou,
0: ik zat er ruim overheen.
2: Ja, hij zat ruim, oké.
0: Dus ik kan nog wel een aantal jaren mee. Dus,
2: oh, gelukkig.
0: Ja. Dus de audicien, die moet er even wachten nog.
2: Ja, okay.
0: Dus,
2: maar jij hoorde die brief ook niet vallen natuurlijk op de deurmat. Jij hoorde die brief.
0: Wat?
2: Nee, goed, maakt niet uit.
0: Ja, uiteindelijk dus, ja.
2: Goed.
0: Jeroen, we waren een aantal weken geleden waren wij dus samen even weer op de barbecue.
2: Oh ja, dat is ook zo.
0: En dat was een plaat die werd aangevraagd.
2: Ja.
0: Dat heette Feestie, hè?
2: Ja.
0: Ik wil niet zeggen dat je gelijk moet draaien, maar dat we dat nummer niet vergeten.
2: Nee, dat gaan we zeker niet vergeten. Nee.
0: Maar we hebben nog 2 uur... de tijd ongeveer, nou iets minder.
2: Ja, als we hier
0: want we gaan een uurtje langer door met dit vrolijke programma. En
2: moet ook wel, hè?
0: Eerlijk zeggen, Jan Mooibroek heeft het vorige week gedaan. En hij...
2: Ook een uur langer door?
0: Heeft een uur langer door.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Ah, ja.
0: Ondanks dat het natuurlijk heel erg heel veel wat te doen was. Voetballen, dat soort dingen.
2: Ja.
0: En wij zitten natuurlijk in het TT
2: gebeuren.
0: Weekend, hè?
2: Ja, klopt. Ja,
0: maar er is heel veel afgelast. Toch? In verband met het warme weer.
2: Dat ook, ja.
0: Dat zijn dingetjes.
2: Ja, klopt.
0: Ja, helaas, pindakaas. Maar ja, goed, wij zijn er wel. En ik moet zeggen, ik doe het met alle liefde natuurlijk.
2: Ja, hè?
0: Maar ik zie, je hebt ook een korte broek aan, hè?
2: Tuurlijk.
0: Mooi.
2: Ja, dat moet toch wel.
0: Nog geen blote voeten zie ik, maar...
2: Ik heb nog geen blote... Nee.
0: Want dan heb je namelijk een vloerverwarming.
2: Is dat zo?
0: Ja.
2: Dat komt van beneden?
0: Ja.
2: De warmte gaat omhoog,
0: joh.

0: Ja, dit was die andere bed, hè?
1: Ja.
0: Dit was natuurlijk die zon zien zakken in de zee.
2: De tweede zomerrit.
0: Ja, dat is een beetje zo, ja. De zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.
2: Ja, mooi, hè? Hey, ik had gisteravond had ik al iemand heel vroeg in de uitzending.
0: Daar ben je.
2: En die zong het nummer even mee. We draaien muziek van 88, maar dit is in het geval veel jonger, hè?
0: Wacht even. Je bedoelt toevallig...
2: Ja?
0: Oh, wacht.
2: Ja, die play? Als je die play indrukt?
0: Ja, dan moet je wel op die, hè, natuurlijk. Ja. Wat zegt hij?
3: Oh,
0: die
3: zakken in de zee. Oh? Doe al naast hem met z'n twee.
2: Ja, dat was hem, hè?
0: Ja,
2: mooi toch?
0: Bekend stemgeluid. Ja, leuk.
2: Ja, het komt uit Koever.
0: Het komt uit Koever. En op de achtergrond, ik weet niet of je dat hoort, maar dat zou ik je vertellen wat dat is.
2: Oh, iemand die zegt het voort?
0: Nee.
2: Zegt het voort.
0: Dat was een zusje van een jaar of één die nog een bakje aan het leegslapen was aan de eetkamer.
2: Doe nog eens één keer. Dat wil ik hem één keer horen.
0: Moet je eens goed luisteren.
3: Oh, die zakken in de zee.
0: Ja, die was bakje aan het leegslepen.
2: Oh ja.
0: Wat
2: grappig zegt dit. Ja, mooi.
0: Toetje. Is er gek op je?
2: Okay. Ja, leuk.
0: Ja.
2: Zo gaat het, vrienden. Hè?
0: Zo gaat dat, ja.
2: Nou. Onder de motto, u vraagt, wij proberen 0591-30-20-10.
0: En het is zaterdagavond, jongens. Ja. Dus kan ons het schelen.
2: Ja, daarom. Een beetje, toch? Ik bedoel, we zijn een beetje... Ja, nou ja.
0: Zijn we los?
2: Ja, we zijn los. Nou, dus we hebben een anderhalf uur te gaan. Dus een dik anderhalf uur. Dus met andere woorden... U vraagt en wij proberen, vrienden. Zo is het dan. Ja. Even kijken. Jij moet nog even Laura Branigan draaien.
0: Ja, iets met self-control.
2: Self-control.
0: Gaan we doen.
2: Ook nog. En?
0: Cindy und Bert.
2: Ja, immer wieder Sonntag.
0: Nee.
2: Niet?
0: Bijna.
2: Oh.
0: Nee, die andere.
2: Oh?
0: Abend.
2: Dat is Peter Sigourney.
0: Nou
2: ja, oké.
0: Het
2: is aan jou. Jij zit achter de drums.
0: We hebben nog wat te doen. Dus, jongens.
2: Oh, dit is ook lekker, dit, hè?
0: Ah.
2: Ja. Desperado is dit?
0: Ja.
2: Mooi.
0: Ja.
2: Niet van Jannes, maar...
0: Heb jij de opener? Voor de Desperado?
2: Ja, dat heb ik.
0: Er zit aan de koffie.
2: Oh,
0: lekker, man.

0: Muziek is tauberei. Hier ook een beetje, toch?
1: Ja, jawohl.
0: Betoverend. De muziek die gedraaid wordt hier vanavond weer. Ik vind het mooi, dus dat is
1: eigenlijk... Ja, leuke...
0: Het is om erbij 30:30 alweer, grote vriend. En normaal gesproken hebben we nog een half uur, maar we doen nog een uurtje erbij. Dus anderhalve stunden, hè?
1: Jawohl.
0: Ja. Jawohl. Dus nou, het lijkt me wel gaaf.
1: Dat doen we.
0: Dus ik ga straks even de vetpannen weer...
1: Oh, is het weer zo ver?
0: Ja, natuurlijk.
1: Och, jongen.
0: Ja. De vetfever.
1: Moet hij weer aan?
0: Ja, de vetfever. Want moet luisteren. Er moet wel even iets in natuurlijk.
1: Is dat wel,
0: en we kunnen een stukje worst of kaas nemen. Oh, maar okay, weet je, die ouderwetse bitterbal is ook
1: wel lekker. Van
0: lekker. Heb je het trouwens meegekregen? Dat in Amerika is er gewoon iemand die heeft daar een café of een restaurant. Die heeft daar gewoon Hollandse kroketten daar besteld. Nee?
1: Ja.
0: En die heeft hij geserveerd.
1: Zo.
0: Voor de, nou ja.
1: Voor de voetbalfans of zo.
0: Ja. Oh. Dus speciaal kroket uit Hoog. Het Hoge Noorden laten komen, wou ik zeggen. Maar, ja, het komen wel vandaan natuurlijk. Ja. Maar de kroket uit Nederland wordt geserveerd in de VS.
1: Okay.
0: Dat is mooi, hè?
1: Nou, ja. Dat is toch leuk. Dus eigenlijk dat...
0: Goed.
1: Goed. Nou,
0: ja.
1: Wacht even. Hoi. Ja, doe eens. Gaat er gebeuren?
2: Ja.
1: Ja, wacht even. Ik ben benieuwd.
0: Ik wil natuurlijk even mijn bril op.
1: Naslagwerk komt erbij.
0: Maar aangezien jij in de top 5 staat van de WK.
1: Van de buurt van NRG. Wat heb jij voorspeld? Och jongens, gaan we het nu echt over... Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja, wat heb jij? Ja, je kunt niet
0: ik
1: eens
0: kan niet lezen.
1: Nee, ik zie het. Maar het zijn ook buitenlandse teams. Misschien dat daar aan ligt.
0: Het is Steno, hè?
1: Oh, Steno. Maar, tegen wie moeten die?
0: Zuid-Amerika, bijvoorbeeld?
1: Zuid-Afrika
0: bedoel ik.
1: Oh, ik wou net zeggen.
0: Ja, het is een Steno.
1: Ja,
0: lees even mee. Zuid-Afrika
1: tegen Canada.
0: Canada, wat heb ik gezegd?
1: 1-2.
0: Nou, wat vind jij?
1: Ik heb geen idee. Nee. Ik moet in de... Oh, wat ik voorspeld heb.
0: Ja. Je kunt er tot en met morgen kun je nog...
1: Nee, dat moet ik zo even kijken, joh.
0: Eens eentje.
1: Wat heb jij hier nog meer? Jij hebt ook... Oh, heb je die ook al voorspeld?
0: Ja.
1: Oh, wacht even.
0: Iets met 6-0.
1: Ja, oh, wacht even. Dat staat hier vast. Even kijken, jongens. Het gaat wat voor jezelf doen ondertussen. Argentinië.
0: Ja.
1: Tegen Cape Verde.
0: Ja, 6-0.
1: Denk jij 6-0?
0: Ja.
1: Denk jij?
0: Jij?
1: Nee, ietsje minder.
0: Ja, maar ze winnen wel, Cape Verde.
1: Nee, je hebt nu 6-0 Argentinië ingevuld.
0: Oh ja, Argentinië.
1: Ik weet niet wat de bedoeling is.
0: Ja, nee.
1: Maar,
0: Dus?
1: Nee, dus.
0: Zou het 4-0 zijn? 4-1?
1: Nou ja, och joh, zoiets. Ja,
0: oké.
1: Laten we ook een goaltje.
0: Ja, maar als jij in de top 5 staat... weet je wat het is? Ik sta namelijk onderaan.
1: Oh nee, wacht. Dan ga ik zo die van mij erbij pakken. Joh, je gaat winnen. Je gaat winnen. Ja, tuurlijk.
0: Wow.
1: Ik heb hem. Ik heb de code geraakt al lang.
0: Okay.
1: Hey Bert.
0: Ja.
1: Hey, we zijn bezig toch met de DJ-carousel ondertussen. Ja. Ook nog, hè. Doen we ook nog erbij.
0: Yes.
1: In plaats van de voetbaluitslag. En dan is het altijd een vast item, iets met een verdwaalde plaat.
0: Ja, zo'n nummer die hoor je niet vaak meer op de radio, maar wel bij deze show natuurlijk.
1: Ja.
0: Het heet ook dan De Verdwaalde Plaat.
1: Zullen we deze doen?
0: Ja.

0: van, hè?
1: Er is geen tweede zoals jij.
0: Oh, mooi, hè? Ja, dat is toch mooi, of niet?
2: Ik vind het lekker muziek.
0: Ja. Ja.
2: Ik weet niet hoe de luisteraars erover denken, maar... Ik vind het lekker, dit, hoor.
0: Ja.
2: Het wordt ietsje koeler, hè? Verneem het wel.
0: Ja.
2: Het,
0: wat heb je gedaan?
2: Het slechte weer komt eraan vanuit het zuiden van Nederland, toch?
0: Oh, ja. Ik moet die kant nog op.
2: Ja, maar goed, niet zo ver toch?
0: Oh nee, dat is ook
2: je blijft toch boven de rivieren?
0: Ja, ik blijf, dat is wel de bedoeling.
2: Ja,
0: dus, ja, het ligt eraan hoe erg het noodweer wordt.
2: Nou,
0: als
2: ja,
0: de rivieren deze kant op komen.
2: Nou, dat valt. Ja,
0: nee joh.
2: Maar joh. Maar weet je, ik woon vlak bij het hoogste punt van Nederland. En dat is het grensgebied Duitsland. Nederland hier. Ja.
0: Is dit het hoogste punt?
2: Ja, dat is
0: ja, bij het drielandenpunt, joh.
2: Ja, nou dat...
0: Drielandenpunt is ook vrij hoog.
2: Ja,
0: die toren dan, hè?
2: Maar dit is...
0: Dan moet je die toren in, die lift omhoog.
2: Oh ja, dat...
0: Dat is hoger dan dit,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat is niet de plus.
0: Oké.
2: Wij zitten hier hoog gedroogd.
0: Dat wel, ja.
2: Dat sowieso, hè?
0: Nou, anders heb je wel een luchtbedje, toch?
2: Wel, ja.
0: Ach,
2: heb ik ook. Maar ze hebben ook hagelstenen voorspeld.
0: Nou, zo groot als?
2: Ja.
0: Ja, weet ik niet.
2: Eieren. Ja, dat soort dingen.
0: Oké.
2: Ja, goed. Dat heeft Italië toch ook?
0: Ja, zo is het, ja.
2: Ja. Maar ga je nog op vakantie ergens heen? Dat je denkt van, nou, ik ga even weg nog.
0: Ja, dat is wel de bedoeling.
2: Maar?
0: Nee, nog niet, geen idee waarheen.
2: Nee.
0: Nee. We hebben pas in september dus, alle tijd.
2: Ach, joh.
0: Nee, joh. Geen hoogseizoen. Laat me niet opfokken door hè?
2: Ik
0: moet er op tijd bij zijn, anders is er geen plek. Nee, hoor. Nee, helemaal niet nodig.
2: Jij doet gewoon een
0: tranquilo. Ja.
2: Ja. Ik zei tegen jou net, die ene van Jan Smit, hè?
0: De hoeken van de kamer?
2: Ja.
0: Die bedoel je toch?
2: Ja.
0: Ja.
2: Of Nick en Simon met die Spaanse duif.
0: Die hebben we ook al gedaan, hè?
2: Ja.
0: Die sloeg wel aan, of niet?
2: Nou, ja.
0: Het lijkt alsof we het vaker hebben gedaan.
2: Nou, ja.
0: Ja. Een barbecue bedoel ik. Ja, sorry.
2: Barbecue. Ja, barbecue. 0591-30-20-10 is ons telefoonnummer. Je kunt bellen als je wilt, of...
0: Nou, een appje is makkelijker, dan komt hij gelijk op het scherm.
2: Ja?
0: Bellen mag natuurlijk, jongen. Dat is niet zo moeilijk om, hè?
2: Ja, je mag blijven bellen. Dat vinden we wel mooi, dus, ja? Maar het hoeft niet per se.
0: Nee, als je denkt van... Ik
2: wil mijn stem niet op radio horen.
0: Zo is het ook.
2: Dan doe je gewoon een appje.
0: Ja. Ja.
2: Prima, Donna. Ja. Of anders, een berichtje naar...
0: Studio.
2: At
0: gigantfm.nl.
2: Ja.
0: En thuis vroegen ze steeds, wie is die Ed toch? Want die hoor ik nooit.
2: Edje. Oh,
0: nou,
2: Ed.
0: Ik zeg, dat is... geen idee wie Ed is, maar...
2: Nee.
0: Dat is een apenstaartje, zeg ik dan thuis, mijn lieve vrouw.
2: Oh.
0: Ja, die heeft er ook geen verstand van.
2: Nee?
0: Nee.
2: Luisteren ze? Ze luisteren niet, hè?
0: Daarom durf ik het te zeggen. Ja. Hey Bert, we moeten haast maken.
2: Want?
0: De verzoekjes staan te dringen. Ja, vooruit
2: er
0: wel weer.
2: Het is wisselavond, mensen.
0: Zo is het,
2: met elkaar even meezingen.

0: bouwkundig.nl. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden. Hermes verwacht de dienstregeling morgen weer te kunnen hervatten als de temperaturen dalen. Vrijdag had Hermes ook al last van precies hetzelfde euvel. Ook toen verviel de dienstregeling grotendeels. Het dodental na de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 1430. Dat heeft parlementsvoorzitter Rodriguez bekendgemaakt. Ruim 3200 mensen raakten gewond en meer dan 3100 inwoners zijn dakloos geworden. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederland heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
4: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
3: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Wonen in landelijke stijl? Het monument.nl.
7: Gigant FM. De Gigant FM DJ Carousel.

0: 1000 maal.
1: 1000 maal. Zo, dat is veel hoor.
2: Ja,
1: dat is,
2: nou ja.
1: Tel maar eens tot 1000. Dan ben je wel een tijdje bezig.
2: Ja, dan ben je wel inderdaad een een aantal tijden bezig.
1: Ja, zo is het.
2: Ja.
1: Het is een van de combo's die erin staan.
2: Ja?
1: Dit was het Rainbow Combo.
2: Rainbow Combo.
1: Rainbow.
2: Ja, mooi.
1: Ja.
2: Het moet een naam hebben, hè. Dus,
1: ja, zo is het toch. Ja.
2: Je hebt ook het Apollo Trio.
1: Duo. Trio.
2: Ja, trio.
1: Ja, tenminste, toen wel.
2: Ja.
1: Misschien nu, dat weet ik niet.
2: En dit is het combo.
1: Dit was het Rainbow Combo.
2: Ja. Rainbow Combo. Ja, mooi.
1: Ja.
2: En je hebt ook Duo.
1: Duo's heb je ook genoeg, ja. Nou, laten we beginnen.
2: Nou. Duo Jan en Zwaan.
1: Dat is er zo, ja.
2: En nou ja, dan moet jij. Ja. Duo onbekend.
1: De stemmingmakers.
2: Duo nationaal. Dus ja, jongen. Het is gewoon zo op zijn mouwen.
1: Duo.
2: Ja.
1: Pinot.
2: Nee. Ja. Duo Panotti.
1: Nee, dat is wat anders, toch? Nee. Laat maar.
2: Hij maakt hem. Duo Panotti.
1: Nee,
2: twee kleuren in een potie. Het is, nou, bij ons is het nou...
1: Hoe laat is het?
2: 9 over 10.
1: Nog wel, hè?
2: Nu wel.
1: Ja.
2: Maar goed, mocht je op een andere stream zitten, het kan natuurlijk wel een uurtje later zijn.
1: Een uurtje later?
2: Ja, weet ik veel.
1: Ja.
2: Ja, ik bedoel, heb jij gekeken naar het voetbal dan, afgelopen donderdag op vrijdag? Om 1 uur?
1: Nee.
2: Half 1?
1: Nee.
2: Ik heb wel Duitsland gezien, hè?
1: Dat heb ik, ja, heb ik ook.
2: Dat was een spannende game, toch?
1: Jawel.
2: Ja. Ja? Wat ja?
1: Ja.
2: Duitsland heeft wel...
1: Ja, Herbakema.
2: Die heeft wel een kont gekregen. Maar toch, 6 punten voor Duitsland.
1: Ja,
2: hè?
1: Zo is het, ja.
2: Ik weet het nog wel.
1: Ja, jij bent goed bezig. Ja, en toch sta je onderaan in de pool.
2: Ja.
1: Het is toch onvoorstelbaar.
2: En ik zit niet eens op voetbal.
1: Nee, ook dat nog.
2: Ik haat voetbal.
1: Ook is het zo?
2: Ja, ik vind het geen ruk aan.
1: Maar het is wel gezellig. Maar afloop op, vooral.
2: Dat is altijd een dingetje.
1: Het
2: derde elftal.
1: Ja, zo is het.
2: Zo is het.
1: Oké, goed.
2: Wat een geneuzel weer.
1: Ja, zo is het.
2: Komt er nog wat binnen? Of
1: ja, joh. De lijst weer vol staan. Dus,
2: moeten wij de stekker uithalen?
1: Nou. Dat kan ook.
2: We kunnen ook even in de jacuzzi gaan samen.
1: Ja, dat is ook een goed idee.
2: Ja.
1: Dat kunnen we na 11 uur wel doen, toch?
2: Yo. Ja. Heb jij je wat genoeg kleding bij? Of ga je gewoon in blote?
1: Ik heb mijn ademskostuum altijd mee.
2: Ja, daarom.
1: Dus.
2: Nou ja, uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde.
1: Ja, zo is het.
2: Ja.
1: We gaan de lijst zo bij langs. Dus heb je een verzoekje ingediend? Ja, we gaan kijken hoe het is.
2: Ja, maar 0591-3020 is onze nummer. Och!
3: Kio was a boy from Mexico.
1: Mexico. Zijn ook door, hè? Nou, dat je het even weet, Bert. Schrijf je mee.
2: Ik heb Mexico.
1: Heb je die?
2: 21.
1: 21, ja.
2: Dat spelletje dan.
1: Dat is jaren geleden.
2: Ja.

0: Ja, ik voel een stukje herkenning dit, hè.
1: Dit komt heel bekend voor.
0: Dit is toch mooi, man. Ja.
2: Heel bekend.
0: Ja, lekker toch dit?
2: Ja.
0: Ergens op deze wereld.
1: Ja, dat is toch zo,
0: ja.
1: Chris.
0: Ja, Chris. Ja, ja, ja. Deze plaat was trouwens op verzoek, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Dat weet je, hè?
1: Ja. Van Bert Boyten, die vroeg hem aan.
0: Ja?
1: Die zei, hey Bert. Ja. Toen zei jij, hey Bert.
0: Hey Bert. Ja, ben een Ernie.
1: Ja, duo Bert.
0: Jij bent een Ernie. Toch?
1: Ja, zo is het.
0: Nou ja, in dit geval ben jij Jeroen.
1: Ach, zo is het nog wel, hè?
0: Stel je even zelf voor. Ik ben Jeroen.
1: Ja.
0: En ik ken Bert al heel lang.
1: Ja, wat kerel.
0: Ik was 14 jaar.
1: Nou.
0: En toen stond ik met een colaatje.
1: Ja, zoiets. Ja, zo. Och jongen, we moeten het verhaal weer laten. Nou ja.
0: Nee, doe maar niet. Nee. Ja.
1: Over tot de serieuze zaken, Bert.
0: Vertel.
1: Want we hebben nog wat weg te draaien.
0: Ja?
1: Jongen.
0: Moet je nog een uur langer?
1: Ja, nou ja, dat zou je haast denken, maar...
0: Dat kan hoor.
1: Even zien.
0: Marten, die kan toch niet slapen?
1: Ja.
0: Het is veel te warm daar. Ja, hij slaapt op een hunebed. Weet je hoe warm het daar is?
1: Nee, geen idee.
0: Ja, joh. Okay. Hij woont in Drenthe, dus dan slapen ze op de hunebedden.
1: Even kijken, Arno die vraagt nog om een plaatje van Bob Seger, All Time Rock and Roll. Ja? Zit hij nog in het vat? Ja, die zit zeker in het vat. Ja.
0: Mooi.
1: DJ Carousel, jongens. Even kijken, Theo vraagt nog even om iets van Hazes.
0: Ja.
1: Wij houden
0: van Oranje.
1: Van Oranje. Is dat zo? Dat jij gisteravond wel, zag jou zitten.
0: Oranje shirt, hè?
1: Oranje shirtje, ja. Dus,
0: dat klopt.
1: Of, het mag ook Gerard Kok zijn, het is weer voorbij die mooie zomer.
0: Nee.
1: Ja, dat doet toch. Iets van Hazes toch?
0: Ja,
1: dat lijkt me mooi. Want de zomer is volop hier aanwezig.
0: Ja.
1: In deze sauna.
0: Bah.
1: Hè?
0: Ja.
1: Bah. Ja,
0: sauna.
1: Ja, goed, ja.
0: Is het?
1: Ik wist niet dat je in de studio verhuisd had naar je sauna. Maar dat maakt ook allemaal niet uit.
0: Nee?
1: Oh, wacht, Bert.
0: Ja.
1: We zouden bijna vergeten.
0: Nou, vertel.
1: Even kijken, dan hebben we een belletje.
3: Mooi, Bert. Mooi. Mag ik wel even mijn plaatje aanvragen voor Martin Dreyer uit Klasineveen? Ik werd gezocht van Gunther Gabriel. En bedankt me weer. Mooi.
0: Oh, ja. Dat hebben we ook.
1: Dat is toch geen probleem?
0: Nee.
1: Dat is geen probleem, zeggen we dan. Hè?
0: Nee, ik bedoel, je hebt zoveel schuiven en zoveel knopjes. Dus daar moet iets uitkomen van het verzoekje wat je nou hebt. 0591
1: 30
0: 20
1: 10
0: is ons telefoonnummer. We zijn nog ruim een half uur in de ether. Ether?
1: Ether.
0: Ja, FM ether? Toch? FM toch?
1: FM, echt wel, ja.
0: FM staat voor fijne muziek, hè? Zoals deze.
1: Zo is het.
0: Ja. Fijne muziek.

0: Mijn naam is Bernd.
1: Van
0: Kuperij. Mooi, hè?
1: Moet ik hem nog afkondigen?
0: Ach, nee, joh.
1: Ruim maar weer. Nou, ik doe het toch voor de mensen die meeschrijven. Boy, voy, toch.
0: En
1: zo is het. En de Bernd van Kuperij.
0: Mooi. Jeetje. Het gaat wel de hak op het tak vanavond,
1: ja,
0: hè?
1: Is het, dat is toch
0: ja,
1: wel mooi, toch?
0: Ja. Het zijn allemaal verzoekjes vanavond.
1: Speciaal voor Karin deze bezig.

0: Ja, wat een succes, hè. Lekker dit, hè.
1: Zo is het.
0: Spaanse duif. Ja, mooi. Nick en Simon.
1: Nick en Simon.
0: Ja, toch? Ja, ik kijk je aan met vragende ogen.
1: Jij kijkt mij aan. Met twee rebruine ogen.
0: Welke artiesten waren dit? Ja, Nick en Simon natuurlijk. Ja, ook natuurlijk. Ja, hallo. Ja, ik bedoel, dat weten we wel.
1: Zo is
0: we hebben wel last van de warmte. Kijk eens wat er voor je
1: neus staat. Wat heb je daar alweer neergezet?
0: Ik heb daar wat hapjes neergezet, Jeroen.
1: Ik zie een stukje augurk, een paprikaatje.
0: Gezond, hè?
1: En een, wat is dit? Avocado?
0: Avocado.
1: Oh ja, lekker.
0: En een bolletje...
1: Bruin.
0: Een bolletje wit.
1: Nee.
0: Een bolletje meloen.
1: Ah, lekker man.
0: Lekker. Oh, lekker. Jij bent nog een vega aangelegd, hè?
1: Ja.
0: Ja, je bent veganist.
1: Nee, okay, dat klopt. Ja. Nee, goed.
0: Oké, okay, ben je vega of ben je veganistisch?
1: Ik neem ondertussen een frikandelletje, dan ga ik daar even over nadenken. Nee, okay. Ik ga niet met die vette klauwen aan jouw mengtafel zitten.
0: Ik heb hier, kijk.
1: Heb jij een handdoekje meegenomen?
0: Ja, ik heb een handdoekje meegenomen.
1: Ik dacht, dat is voor het zweet.
0: Ik gooi de handdoek in de ring.
1: Ja, ik zie het.
0: Ja, je zweet helemaal, man. Ik ruik het. Als ik aanstaande vrijdag weer moet draaien hier, ja, en doe die deur open. No. Ik ruik gewoon Jeroen.
1: Ja, ik ruik ook ex-axe zweet. Lekker lang. Ja, goed.
0: Zijn er nog mensen die nog wakker zijn?
1: Ja,
0: hallo?
1: Ik weet het zeker, want we hebben nog weer een lijst binnen, jongens.
0: Nee.
1: Toch, ja, eigenlijk kunnen we nog een uur doen. Maar dat, ja, nee.
0: Nee, man.
1: Moet voor het donker thuis zijn, dus dat gaat niet lukken.
0: Oh. Nee, dat wordt sowieso dat niet meer, man. Want,
1: kijk eens.
0: Ja.
1: Bert, kun je het zien?
0: Ja, tuurlijk kan ik het zien.
1: Een mooi drankje.
0: Ja, ik zie het. Oh, jeetje.
1: Een lekker colaatje met een rietje.
0: Een cocktail of zo, wat is het dan? Ja, heerlijk, man. Ja, maar ja.
1: Ja, het is het weer er ook naar, hè?
0: Ja, joh, man,
1: beetje
0: lekker.
1: Afkoelen.
0: Ja, we kunnen de hele nacht van doorgaan.
1: Nou, eigenlijk wel. Dat dus, moeten we een keer doen.
0: Oké. Okay. Ja. Hé, Erik heeft ook nog gebeld, hè?
1: Ja, die zei, heb je die plaat nog van?
2: Van wie?
1: Zolang die vogels zo fluiten,
0: ga ik weer naar buiten. Wij gaan nog even door.
1: Goed, sorry Erik, sorry, dat was Bert. Ik kan er niks aan doen.
0: Nee, maar goed.
1: Ja, nee, oké, we gaan hem er gewoon weer inzetten.
0: Ja, en, toch? Hij is al een keer gedraaid, hè?
1: Ja, maar dat
0: is zo'n hit, man.
1: Daarom. En
0: ja?
1: Als we tegelijk even straks nog even tijd hebben.
0: Nou?
1: Nog een keer die hit van Rutger.
0: Ja,
1: die moest ook nog. Ja, die staat ook nog weer in de verzoekjes.
0: Zomer.
1: Het is toch zo zwoel? Maar.
0: Ja, wat? Maar.
1: Ik heb geen idee. Pianootje mee,
0: Och. En nog een keer piano.
1: Vooruit, pianootje.
0: En dan gaat hij zingen, hè?

0: zoon is 3 jaar oud. Wat doet hij nou?
1: Ja, wat
0: jongens,
1: jongen, je moet, Jeroen, je moet naar huis.
0: Ik ga naar huis, jongen. Ja, het is ook tijd.
2: Het is hoog tijd. Ik
0: kan die vrouw niet alleen laten met de kinderen. Maar hij,
1: het is warm natuurlijk bij jullie.
0: Oh, dat zou het zijn.
1: Iedereen een fijn weekend gewenst, mensen.
0: Hartelijk.

0: Ja.
1: Nou. Wat was dit een avond, hè?
0: Lekker, hè?
1: Het is een avond om niet leuk te vergeten.
0: Nee, ja. Eentje voor in de boeken. Mooi, mooi, mooi. Ja, ja.
1: Hé, hey Bert, ik ga zo naar huis. Volgens mij ligt iedereen op bed daar. Wat is dit? Wat is dit?
2: Met
1: Jorn, ga zo op bed, jongen.
2: Ja. Oh,
1: jongen, dat is mijn zoon.

0: meer, want de keuze is reuze bij Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Dus tot zondag.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: ook voor reparatie en advies. Kijk maar op taktechniekhebben.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

echte Hollandse gezelligheid? Dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+. Of online via Gigant.

0: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
6: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.